uitdelen. Hai Tonjo, onze bouw naar zijn vader. Dan ga je tellen die primeur. Nu vandaag ook zeggen die